0: Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
1: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
1: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
1: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
1: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: En info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
11: Telkens van

0: Daar is eenmaal we terug open gaan met het cursaal eind 26, begin 27.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
4: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
3: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Oren. Wat houdt dat in?
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
9: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
6: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
10: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
9: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
10: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
9: Alle Bredense scholen doen mee?
10: alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook

0: het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
0: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
4: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
5: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
6: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
8: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
7: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
9: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
9: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
14: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
7: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van €125.000. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
16: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
17: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Sonja van Hee, wat kunt u ons vertellen over de geschiedenis van de Oostense visafslag?
18: Toen Oostende nog een dorp was, werd er de vis door de vissers zelf verkocht. Een verkoopplaats was echt nodig en die werd Kopinge genoemd. Het was toen al een visafslag. In een charter van 1483 lezen we: want al het goed dat Oostende aankomt, wordt openbaarlijk verkocht bij minnen, en de als men het looft, die eist min roept, is de eisten. In 1706 werd de vismarkt opgericht tussen de Bonen en het Katzonstraatje, plek die nog steeds de vismarkt genoemd wordt. In de wet van 1870 werd specifiek bepaald: de invoerrechten op alle vissoorten zijn opgeheven. Het is verboden de vishandel te belemmeren, hetzij door een voorafgaande keuring verplichtend te maken, hetzij door de visserskoop in de vismijn te verplichten. Door de aangroei van meer boten werd de verkoopplaats te klein en werd er uitgeweken naar het Mijnplein. Die was in de 19e eeuw enkel toegankelijk via de groentemarkt en dus op redelijke afstand van de aanlegplaats. En zo kon er onderweg wel wat vis verdwijnen. De reders vroegen daarom een vismijn te bouwen zo dicht mogelijk bij de sloepen. En zo kwam er in 1877 de nieuwe vismijn, gelegen op de Visserskaai tussen de Slijkput en het Montgomery-dok, die al vlug de naam Sirk kreeg door zijn ronde stenen bouwwerk. Na verloop van tijd werd deze te klein door de aangroeiende vloot en werd in 1933 besloten om op de Oosteroever een nieuwe vismijn te bouwen. Hierdoor verdween de vissersbevolking in de wijk de Oude Vuurtoren, het Oostends Neijerdorp, om plaats te maken voor nieuwe vissersdokken in de Hendrik Baalskaai. Bij de oude stad behield men enkel de garnaalmijn, nu het Noordzee-aquarium. De verkoop als heel vroeger in de Kopingen gebeurt nu nog steeds aan de Vistrap.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
20: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
20: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
20: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
20: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
19: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
0: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
0: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
0: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
0: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
8: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
7: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
4: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
5: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echthem liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
14: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
7: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
0: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
0: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
0: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
0: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostendse vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
24: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen Die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
24: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
24: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
24: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
24: Zeker, u komt toch ook?
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
15: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
16: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
18: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
18: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
17: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
20: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek, dus heel leuk om te doen uiteraard, ja.
1: En er is nu een nieuwe single, hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
20: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
20: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
20: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
19: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Buzijn.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
26: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
14: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
26: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van €125.000. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
25: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michielse, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
5: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Dirk Berends, er zijn ooit nog autosnelheidswedstrijden geweest in Oostende.
9: Dat klopt. In de Belle Époque-periode was er elke zomer afspraak voor Lassemijn d'Oostende. En de wagens kwamen voorbij aan Petit Paris. De wedstrijd bestond uit een parcours van 400 kilometer. Eigenlijk 12 ronden van telkens ongeveer een 33 kilometer. Men vertrok ongeveer waar nu de Koninklijke Villa is. En men stormde naar Nieuwpoort toe. Juist voor Nieuwpoort draaide men af langs het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En dan vervoegde men weer de Torosse Steenweg ter hoogte van Snaaskerke. En zo kwam men Petit Paris binnen via een stadsvilla die ik me nog van in mijn jeugd herinner. De stadsvilla met heel veel beelden op. En die heette toen Karel de Stoute, op de hoek van de Torosse Steenweg en de Koninginnenlaan. Het beeld dat ik voor mij heb, uiteraard uit een magazine, is die van de zekere Giappone, die met een Lion Peugeot, zoals men dat toen heette, de race gewonnen had in 1909.
8: Meer dan 100 jaar geleden, wat waren de snelheden van die wedstrijden?
9: Dat is echt ongelooflijk. Ik dacht eerst, ja, dat is al 20, 30, 40. Nee, de exacte gemiddelde snelheid was 87,5 kilometer per uur voor de winnaar.
6: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
10: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
18: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
18: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
18: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
26: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostendse vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
18: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
18: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
18: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
6: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
26: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
26: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
7: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
12: Levens echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
13: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
16: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
16: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
0: Nieuws en info.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
26: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
14: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
26: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
25: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven en zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise en dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
25: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
25: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
25: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
4: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
4: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
9: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
10: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
11: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
17: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
17: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
26: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand.

0: keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
2: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
3: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
5: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
6: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
7: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
8: Bart Plasgaard, gids bij Gidsenkring Lange Nelle, vertelt ons vandaag meer over de Flandria Boxing Club.
9: Ja, boks was ooit een van de populairste sporten in onze stad en is vooral in het interbellum gesitueerd. Meestal was het zo dat er grote sportevenementen waren en dat men in het voor- of in het naprogramma een bokswedstrijd programmeerde. En dat is gestart in Antwerpen, in Brussel en in Gent, maar nadien ook overgekomen naar Oostende toe. Maar we hadden eigenlijk niet echt een lokaal. En het is Gaston Tavernier die juist na Wereldoorlog 1 start. Hij was bokser. Er was hier een klein zaaltje, La Scala, die eigenlijk later het Witte Paard geworden is. En hij had daar een kleine boksclub opgestart. En op die manier is hij dan begonnen met in Oostende op heel regelmatige wijze boksmatchen te organiseren. Dat was de start, Tavernier, maar het is vooral Theo van Averbeke die dan de boksport op de internationale kaart gezet heeft. En hij koopt op een bepaald ogenblik voor 500 frank de ganse boksclub met materiaal erbij. En op die manier is hij dan begonnen met galas, boksgalas te organiseren. Tijdens Wereldoorlog 2 waren er zelfs alleen al 132 boksmeetings. En uiteindelijk was hij zelf ook actief als beroepsbokser. En van zijn 32 profkampen heeft hij er uiteindelijk maar 4 verloren. In 1959 verhuisde de boksclub, die al een aantal keer van plaats veranderd was, uiteindelijk naar de Koninklijke Stallingen. En als je nu de Koninklijke Stallingen binnenkomt, op uw linkerzijde, heb je daar nog altijd de Flandria Boksclub, die nog altijd een actieve boksvereniging is.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
11: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast,

0: Omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
0: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
0: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
0: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
0: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Ie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
9: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
9: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
4: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
7: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
10: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
5: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten. Dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
14: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
15: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van €125.000. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
18: Ik ben Rudy de Meijer.
19: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
20: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
20: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
20: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
20: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
20: Zeker, u komt toch ook?
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostendse vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
18: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtegem liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
18: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
18: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
22: Hier in de site bij het AZ Oostende.
23: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
24: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
0: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
0: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
15: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
7: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
23: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij ons in de studio vandaag Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Vandaag, Roland, houden wij het denk ik een beetje culinair met garnozen.
10: Ja, maar toch ligt de klemtoon op het taalkundige aspect, hoor. Wel, de luisteraars mag ik zeggen dat ze zeker ons zelfstandig naamwoord garnozen niet mogen verwarren met ik zie onder garnozen. Ik zie jullie graag naderen, want nozen is naderen. Nee, we hebben het dus wel degelijk over het meervoud van hernoze, garnaal, wat bij ons hernozen is. Dit is zeer bevreemdend. Nergens anders zegt men hernoze. Het klinkt meestal elders in onze provincie en daarbuiten zelfs hernoord, hernoor. Van waar nu onze Oostends hernoze? Wel nu, naar mijn gevoel is dit als volgt gegaan. Hernoze is zeker als woord jonger dan hernoord, vermits dit laatste over een heel groot gebied nog gebruikt wordt. Op een zeker ogenblik, naar schatting tussen 150 en 200 jaar geleden, werd het meervoud van hernoord, hernoors, ten onzend aangevoeld als een enkelvoud. Dit misschien wel onder invloed van, en dus naar analogie met, andere woorden als voze, boze, wat een baars is, hoze, het woze, enzovoort. Vandaar ook hernoze. Zeker ook omdat ons dialect woorden eindigend op oos niet zo gemakkelijk aanvaardt. Wel, en uitzonderlijk, hè, bijvoorbeeld in koos. Nu, hernoze, een meervoud, werd dus een enkelvoud, en vrouwelijk nog wel, hernozen. En wij kregen dan als meervoud, hernozen, eigenlijk een meervoud van een meervoud. Kan dit? Wel ja, in het Nederlands zijn daar ook enkele voorbeelden van. Twee geef ik er. In het Middel-Nederlands bestonden de enkelvouden schoe en thee. De meervouden waren twee schoen, drie teen. Teen was dus het meervoud van thee. Maar op zeker ogenblik werd schoen en teen aangevoeld als enkelvouden. Meervouden werden schoenen en tenen. Meervouden van meervouden dus. Tussen haakjes, in West-Vlaanderen gebruikt men nog volop de oude enkelvouden schoe en thee.
8: Hernozen is eigenlijk een meervoud van een meervoud.
10: Ja, van hernoze dat al een meervoud was van hernoord.
8: Bedankt, Roland de Snerk.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
11: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
11: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
11: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
11: Zeker, u komt toch ook?
14: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostendse vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
19: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
20: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
26: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
27: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
27: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
27: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
27: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
12: Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
4: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
17: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
18: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
4: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
6: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
1: thema dit jaar is zorgen voor zee.
11: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
11: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
11: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
11: Ik, zeker, u komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
6: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
7: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
8: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
9: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
14: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
15: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
16: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
17: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
18: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, dat is Roland de Snerk. Roland, we hebben het vandaag over een uitdrukking, en nijjoortiets.
12: Ja, en nijjoortiets. Het merkwaardige daaraan is die S die aan tit toegevoegd is, dus een iets grammaticaals vandaag. De Nederlandse taal was vroeger veel synthetischer, dat wil zeggen veel meer gedrongen dan nu. Nu is die in de meeste Germaanse

0: van de Heer, een enkelvoud dus. Dit oude taalgebruik hebben wij wel nog verstind in uitdrukkingen als om den brode, in lichter laaien. In bepaalde dialecten zijn enkele van die oude genitieven blijven hangen. Zo is Kortrijk relictgebied voor een stuk goeds. Een lapstof, een stuk goed. Dus in de Kortrijks bestaat daar nog die oude is-toevoeging. En bij ons leeft nog volop een najaar tijds. In één jaar van de tijd. Binnen het jaar of na verloop van een jaar. Als men in de oude rekeningen van Oostende duikelt, ziet men een kanne wins. Een kan met wijn dus. Zins vijnoots van zijn venoot. Zins stiermans van zijn stuurman. En zo zeggen wij nu ook nog altijd om de liefde gods. Me ziele gods. Die toevoeging is die in feite normaal in ons taalgebruik sinds de middeleeuwen verdwenen is. We hebben ze wel nog toegevoegd aan familienamen. Zo, Van de Berges Boekjes, De Grotes Boek, Clemens Us, Rogers Villo. Bedenk voortaan als je zegt in najaar tijds dat je dan een zeer oud taalgebruik hanteert.
1: Een beetje zoals in den oude tijd.
0: Zoals in den oude tijd, ja.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
5: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
5: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
5: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
5: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
5: Ik, zeker, u komt toch ook?
2: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Raadkamer heeft drie van de vier jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostendse vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest

0: en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
9: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
8: Er is ook een expo toegankelijk.
10: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
12: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
13: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist door het slechte weer om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
14: Dan ben ik een hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd. Waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
8: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
1: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
8: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het Kursaal eind 26, begin 27.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het Kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
8: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het Kursaal eind 26, begin 27.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
21: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
22: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
23: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
24: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
8: Er is ook een expo toegankelijk.
10: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
2: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
8: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
2: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
8: Alle Bredense scholen doen mee?
2: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
2: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
26: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
27: Maar ik vind die familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting
26: uitnodiging is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
6: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus het was echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Schavel is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
12: Schavelen is in het Nederlands schavelen of schavielen. Toch heb ik het met alle graagte in mijn woordenboek opgenomen, omdat dit werkwoord oorspronkelijk een zeeterm was. Schavelen was inderdaad het slijten of kapot schuren van touwwerk ten gevolge van de aanwezigheid van andere touwen of wat dan ook. Daarom moest men trouwens het touwwerk bijselen of bekleien met duzingen, in het Nederlands smarten. Schavelen is nog gekend als ordenen, zowel van materiële of abstracte dingen. Meestal kennen we nog: ik ga mijn werk moeten schavelen, ik zal mijn werk moeten ordenen. Of: ik weet niet hoe ik dat moet schavelen, ik weet niet hoe ik dit in mijn planning moet krijgen. Soms bedoelt men zelfs voor mekaar krijgen, en in vele gevallen met enig lobbywerk. Zou je dat kunnen schavelen voor min dat mijn zoon bij de plissje geraakt? Aan boord moesten de stierman en de lichten, de lichtmatroos dus, de kabeljauw schavelen in het ruim. Dit was dan die grote vis netjes ordenen, door ze telkens neus en eens te leggen, maar wel zo dat ze op de buik lagen en met de staart naar elkaar toe. Randbemerking, vroeger zei men niet kabeljauw, maar kabeljauw. Een schikking of een akkoord is een schavelement. En als men dan aanstalten maakt om een karwei te beginnen, zegt men: ik ga een schavelement maken. Dit eigenaardige werkwoord vinden we in het Fries terug als skwielen. En dat betekent gerieven of inschikkelijk zijn. Goed en goedkoop is in deze Germaanse taal skwielig. Het grondwoord is skwiel, wat Fries is voor een schoor, met andere woorden een schuile paal of balk tot steun.
11: Schavelen is dus ook afkomstig eigenlijk uit de visserij dan?
12: Uit de zeevaart, ja.
11: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het Kurzaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
13: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurzaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
8: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
9: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
11: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
12: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servais of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
14: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
14: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
14: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
14: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
15: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
16: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
18: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
19: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
18: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
17: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
14: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
14: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
14: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
14: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
15: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias. Radio
17: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
18: De Raadkamer heeft drie van de vier jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense Vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
2: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
2: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
4: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
22: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
1: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
1: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
18: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
5: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
7: thema dit jaar is zorgen voor zee.
5: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
5: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
5: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
5: Zeker, u komt toch ook?
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
18: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
19: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
18: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
11: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
4: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
12: Sinds een aantal jaren worden vanuit de haven van Oostende tochten naar de windmolenparken georganiseerd. Gids Mark Looy van Lange Nelle, kunt u ons daar iets meer over vertellen?
13: Jawel, bij die tochten doet de reder Michel Seger van de Franlis beroep op onze gidsenkring voor de becommentarieerde begeleiding. En ondertussen zijn er toch al tientallen en tientallen vaarten geweest, die duren meestal ongeveer een vijftal uur heen en terug. Nu, veel mensen hebben wel een vooroordeel, want als ze naar de Noordzee kijken, kunnen ze er wel bij fantaseren dat het een immense plas water is. Maar velen hebben geen benul van wat er zich allemaal op en onder die watermassa zich afspeelt. Uiteindelijk is het meer en meer onze 11e provincie geworden. Vandaar, wat doet die gids dan aan boord tijdens die tocht? Ah, we geven uitleg over de Noordzee, het ontstaan van die zee, want het is een vrij jonge zee. We geven uitleg en proberen in te spelen op al wat we zien passeren, wat scheepvaart betreft. We geven ook wat duiding bij de activiteiten op diezelfde Belgische Noordzee. Het baggeren, de zandwinning, de visserij, militaire oefeningen. De recreatie, denk aan zeilen en andere en surfen en zo meer. De natuurwaarden die er van belang zijn. Historische wrakken waar we overheen varen bij manier van spreken. Wat is de functie van zeekaarten? De vogels die passeren. We tonen ondertussen ook nog tijdens de heentocht een film. Zodanig dat we de mensen hopen te kunnen boeien op die manier tijdens die toch lange tocht.
17: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
14: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
14: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
14: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
14: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
15: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
17: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.

0: nationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Ichtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
6: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
6: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
6: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
5: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
6: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
7: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement.

0: nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
3: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
4: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalskaai. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
12: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
12: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
12: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
12: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
7: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
13: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
15: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
16: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
8: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
12: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
12: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
12: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we een door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij.
7: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
12: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Hallemees.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
21: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
22: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Dit is het Oostends dialect met vandaag 2 Oostense dialectwoorden die een beetje op elkaar lijken, Roland. Het weken en wijken.
24: Ja, ik vergelijk beide. Hé? Want we hebben inderdaad weken en wijken. Mm-hmm. Maar men hoort soms niet-West-Vlamingen zeggen nog een wijken en het is nieuwjaar in plaats van nog een weken. Zo ook nog een heile rijken in plaats van nog een heile reken. Deze niet-West-Vlamingen denken dat alle Nederlandse e-klanken in ons dialect e worden. Zij kunnen natuurlijk niet vermoeden dat de e en de e naast elkaar bestaan, omdat ze een andere oorsprong kennen. Neem nu weken en wijken. Week als 7 dagen komt uit oude Germaanse vormen met i, zoals het Oud-Saksisch wika, het Angelsaksisch wiku, het Oud-Fries wikke, het Oud-Noors wika en ga zo maar door. Week als niet hard daarentegen heeft steeds een e of ei gehad. Neem nu Oud-Saxisch week, Oud-Hoogduits weig, Oud-Noors wijker. Lang kende ook het Nederlands een verschil in uitspraak tussen beide woorden. Ik bedoel dus het zogenaamde algemeen beschaafd. Vandaar de schrijfwijze van de meervouden weken in de betekenis zeven dagen vroeger met één e en wijken, de noemvorm van het werkwoord met de betekenis in vloeistof, in vloeistofplaatsen met twee e's. Beken, steken, velen werden dus nooit in de zogenaamde oude spelling met twee e's geschreven. Lelijk, teken, menen wel, want ze beantwoorden aan lelijk, teken, mijnen. Nu weten de luisteraars ook al hoe het komt dat weken vroeger met één e of twee e's te zien was. Er was immers een verschillende uitspraak, want een verschillende oorsprong.
23: En wat dan als hij iets weken laat wijken?
24: Ja, dan heb je ze goed samengevat, Edwin.
23: Bedankt, Roland.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De raadkamer heeft drie van de vier jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
5: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
5: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
13: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
14: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
5: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Gistel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gael Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
25: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
26: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
25: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
26: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: De raadkamer heeft drie van de vier jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
8: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtegem liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
25: Wat is dat voor een kunstenfestival?
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
25: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
17: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstoeren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
18: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
21: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
25: Er is ook een expo toegankelijk.
21: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
25: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
22: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
25: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
22: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
25: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
22: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
25: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
22: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
25: U kijkt er naar uit?
22: Zeker, u komt toch ook?
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
19: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van €125.000. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
24: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
27: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
28: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van €125.000. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Maxime Dong.
30: Ik ben Brenda Linskens.
31: Ik ben Bart Versluis.
32: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
25: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
5: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Leuven vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
25: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
5: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De raadkamer heeft drie van de vier jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
7: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters en een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
25: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
25: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
25: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we ook dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
25: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
8: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
11: Iedere keer als ik met hen op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
12: De Karl Marx, die zijn manifestjes schreef tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
21: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
25: Er is ook een expo toegankelijk.
21: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
25: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
22: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
25: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
22: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
25: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
22: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
25: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
22: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
25: U kijkt er naar uit?
22: Zeker, u komt toch ook?
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le France.

0: De natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
4: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden, dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
6: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
6: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
6: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
5: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Regionieuws.
0: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvloeien.

0: bezoeken. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
8: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
9: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
11: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
12: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
13: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
15: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
15: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
15: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
15: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
1: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
21: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
19: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
21: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
23: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
24: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
21: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
19: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
3: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
19: Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
19: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
3: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
19: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
3: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
19: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
3: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
11: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
12: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
13: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden, dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
14: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
7: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
14: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
14: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreedje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
14: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
14: Ik, zeker, u komt toch ook?
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Raadkamer heeft drie van de vier jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostendse Vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
20: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
20: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
20: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
20: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
6: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias. Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
19: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
21: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
22: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
10: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmalen vernieuwd wordt.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
24: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
24: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
24: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
24: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
5: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtegem liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
4: Wat is dat voor een kunstenfestival?
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
5: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
5: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
4: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael Van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
15: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
18: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
19: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden, dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
20: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte, met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
4: Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
20: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
4: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
20: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
4: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
20: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
12: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christophe Vermeijden.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
7: thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
3: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur.

0: Wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendisch Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
5: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
5: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
5: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
5: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren.

0: Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
1: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
9: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
6: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
7: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
8: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
10: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
9: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. De rechtbank heeft een 39-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke cel. Hij had zijn hondenoppas met de dood bedreigd. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
15: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van €125.000. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
18: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
19: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
20: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
15: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
21: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
21: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De 4e verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge koutjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
8: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
9: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Dixmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
11: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
12: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
13: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
14: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
7: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
16: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm, u pikt een concertje mee, u bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord, de Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud en dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
16: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
16: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
16: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: De Sint-Monica-kerk in De Haan wordt gerenoveerd. Vlaanderen gaf hiervoor een subsidie van 125.000 euro. Het metselwerk, de natuurstenen en het buitenschijnwerk worden met dat geld hersteld. Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Dat gebeurt tijdens infosessies in elke wijk. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
8: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
8: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
7: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
8: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
6: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De raadkamer heeft 3 van de 4 jongeren die betrokken waren bij een vechtpartij op de kustram in De Haan vrijgelaten. De tieners van 18 en 19 moeten zich aan strikte voorwaarden houden. De vierde verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter komen. Het onderzoek gaat wel verder. In het Oostense vogelopvangcentrum worden uitzonderlijk veel jonge kuikentjes binnengebracht. Het warme weer zorgde ervoor dat de dieren het te warm kregen in het nest en te vroeg uitvlogen. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
10: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
10: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens malen vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
12: Hier in de site bij het AZ Oostende.
13: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
14: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
15: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
15: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
10: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
10: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
10: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
10: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
22: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
23: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
24: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden, dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
15: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
15: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
15: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Regionieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
18: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
18: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
5: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
6: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
9: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
9: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
9: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
9: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
10: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
11: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst. Die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
16: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
16: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw

Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastische

0: Fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83. En stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
3: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
4: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
6: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne. Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
11: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
13: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
14: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
15: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
16: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
16: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
16: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
16: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
4: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
2: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
3: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
21: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
22: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
23: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
6: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
4: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
6: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisteravond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
10: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
9: Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf in bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
10: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
9: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
10: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkennen er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
9: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
10: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen... Die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
6: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
7: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, behaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
9: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
8: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij, maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten en dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven en ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
3: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français. Een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
12: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
8: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
16: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
17: We zitten nog standen in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
18: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
19: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
19: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
8: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Burkwani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
22: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
22: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
22: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
22: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
8: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
23: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
23: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
8: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
25: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
26: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
27: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken.
1: Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
23: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
23: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
23: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
12: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
8: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Maaike van Ie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Nieuws en info.
2: Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee. Dagklapper.
11: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
13: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
13: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Insor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
15: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
16: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
17: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
20: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
21: Er is ook een expo toegankelijk.
20: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
19: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
22: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.

0: toetsingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
8: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
8: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
11: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
12: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
13: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
15: Het is namelijk

0: Zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten. Dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise, en dan later daar denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek, dus heel leuk om te doen uiteraard, ja.
1: En er is nu een nieuwe single, hoe is dat zo gekomen, wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: De 3 verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een 4de verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
9: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
4: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
6: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
6: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
5: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
10: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
11: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
7: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
6: Wat is dat voor een kunstenfestival?
7: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
6: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
7: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt de vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
5: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
6: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
7: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
9: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
8: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
11: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
11: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
11: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
11: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
15: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
8: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
4: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
18: Dus het is het Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden, dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
19: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
2: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
19: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
19: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
19: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
19: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De 3 verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een 4de verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de Raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaré.
23: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
24: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
2: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
24: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
2: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
24: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
2: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
24: Het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
8: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
25: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
25: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
8: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
5: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
6: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
7: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
22: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
22: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
8: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
14: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
2: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
14: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
2: Alle Bredense scholen doen mee?
14: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
2: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
14: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
8: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust, thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleucentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters en een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
25: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
2: Wat is dat voor een kunstenfestival?
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
11: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
12: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
15: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
25: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
25: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
8: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
17: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
17: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
26: Ik ben Timmy van Assen.
27: Hello, I'm Dario Dörda.
28: Ik ben Frank Jongbloed.
3: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
20: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
20: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
21: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
23: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
24: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
24: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
24: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
24: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit

0: september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
9: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie, omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
9: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
9: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke chanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
9: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit?
9: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark.

0: Park. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
0: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
5: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagaan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
6: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
7: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
8: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
7: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
12: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
16: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
16: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
5: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
5: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
5: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
5: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
7: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
8: We zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
9: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur Stefan Reinaert.
9: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
4: Wat is dat voor een kunstenfestival?
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
14: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
16: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
17: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
7: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
18: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luife vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
4: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
18: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
23: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
22: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
24: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
4: Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
24: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
4: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
24: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
4: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
24: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. Zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
3: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs. Dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
6: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
8: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
9: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
25: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
10: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
10: Zeker, u komt toch ook?

0: Beerse Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, En ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
9: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
11: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
12: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
14: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleucentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En een machtuur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
13: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
15: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
9: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
15: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
17: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
18: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
19: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
20: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
9: Er is ook een expo toegankelijk.
20: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
21: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
9: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
21: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
9: Alle Bredense scholen doen mee?
21: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
9: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
21: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Maxim Dong.
23: Ik ben Brenda Linskens.
24: Ik ben Bart Versluis.
25: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
4: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
19: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
5: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
7: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was ik wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
13: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
20: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
9: Wat is dat voor een kunstenfestival?
20: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
20: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
13: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Glenn Dangro.
24: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Antri Dumaree.
27: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
28: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
28: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
13: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
20: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
9: Er is ook een expo toegankelijk.
20: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk dus...

0: biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
4: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
4: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
4: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
4: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
6: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
5: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de

0: Finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
7: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
8: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleucentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters en een 8:00 vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Ensor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
7: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
12: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
13: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
14: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
15: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
15: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français. Een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
20: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
22: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
23: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We starten de dag met wat wolken, maar al snel overheerst de zon. Aan zee verwachten we maxima van 22 graden. Dieper in de provincie maxima tussen 25 en 30 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtgem liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
5: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
6: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
8: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
8: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Nieuws en info.
9: Oh. Hier zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
10: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
16: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
16: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
16: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
16: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
16: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
13: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
17: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
17: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
17: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
17: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
17: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
18: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, eigenlijk geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
19: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
20: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
21: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
21: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
21: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
21: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms, het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
4: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
10: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
4: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
25: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
25: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
15: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Ichtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
13: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
6: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
6: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
6: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
6: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
8: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
9: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10:00 tot 5:00 is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
4: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
2: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
2: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
10: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
4: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
26: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
27: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
28: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw. Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kursaal Oostende, het Casino Kursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld. Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit. Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kursaal eind 26, begin 27.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
4: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter,

0: als je het wilt weten. Ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Servaas Buisgaard.
2: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
6: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
5: Wat mogen de mensen verwachten?
6: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
5: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
6: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
5: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
6: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
5: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
6: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
7: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
4: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. Zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
9: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
8: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
11: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.

0: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
1: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
6: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
5: thema dit jaar is zorgen voor zee.
6: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
6: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
5: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
6: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
5: U kijkt er naar uit?
6: Zeker, u komt toch ook?
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
8: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
7: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven en zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise en dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
5: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
12: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: De 3 verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
10: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
15: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
16: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
17: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
18: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
18: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
7: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
19: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
5: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
19: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
5: Alle Bredense scholen doen mee?
19: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
19: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
8: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
7: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
25: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad. zwembad, een nieuwe sporthal.
15: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
14: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
0: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
18: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
5: Wat is dat voor een kunstenfestival?
18: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
5: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
18: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
22: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
5: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
22: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
5: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
6: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
7: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes. De alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
10: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier, waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
10: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
10: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
10: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
11: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... Ja, die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
16: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
16: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
16: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
16: Zeker, u komt toch ook?
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters en een 8 uur vanavond voor Amrum, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
18: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven en zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise en dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid hier in Oostende, dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
18: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
19: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
18: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
19: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
18: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
20: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
23: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
24: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
26: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
19: Er is ook een expo toegankelijk.
26: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
25: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Dit is Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
28: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
19: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
28: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens malen vernieuwd wordt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
25: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
7: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
25: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
10: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
11: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
27: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
19: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
19: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
19: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
7: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtegem liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
6: Wat is dat voor een kunstenfestival?
7: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
6: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
7: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
6: Er is ook een expo toegankelijk.
7: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
9: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
10: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servais of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest Kunst in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
12: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat

0: concertzaal zit.
1: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het cursaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het heeft gisteravond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dom.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versluis.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te koop en vanaf

0: Wanneer?
1: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleucentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters en een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
6: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
0: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
6: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
0: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
6: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke chanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
0: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
6: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
0: U kijkt er naar uit?
6: Ik, zeker. U komt toch ook?
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
8: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
9: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
10: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
11: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
0: Er is ook een expo toegankelijk.
11: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
12: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
0: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
12: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
12: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
0: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
12: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
18: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
20: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
21: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
9: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
9: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
9: Well, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
3: Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
2: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Carolien de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
23: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
23: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
23: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
23: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
4: Nieuws en info. Aan de kust,
24: thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
25: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
0: Er is ook een expo toegankelijk.
25: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
6: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
7: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
8: U vraagt, uw burgemeester draait.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
25: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
0: Wat is dat voor een kunstenfestival?
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
8: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
8: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
4: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
3: Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
3: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
4: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
3: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
4: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
3: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
4: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
5: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
7: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
8: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
9: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
11: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
11: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
10: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
12: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
12: Zeker, u komt toch ook?
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
14: Ik ben David Nassus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren.
15: Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
14: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
15: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
18: Hier in de site bij het AZ Oostende.
19: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
20: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
21: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
21: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
21: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
21: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. energie, het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
5: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
15: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
24: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
24: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Regionieuws.
15: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
11: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
11: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
15: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
6: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
7: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is het momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
8: Het is een heel visuele ligging. En die zijn, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
14: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
6: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
11: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
11: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
11: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
6: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensleucentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters en een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag.

0: De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
0: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurzaal eind 26, begin 27.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
4: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren. En als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk Hans het jaar door elke week terugkeert.
5: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
7: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
6: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal...

0: verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
0: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
0: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
8: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
10: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
11: Wij hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
12: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
13: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
15: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen Die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
15: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
15: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
15: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
15: Ik, zeker, u komt toch ook?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
2: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
20: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
20: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
20: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
20: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
18: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83. En stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
22: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
18: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
13: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
24: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
21: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
0: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
0: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
5: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
4: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
26: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
14: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
27: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
27: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
27: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
27: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
5: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtegem liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
4: Wat is dat voor een kunstenfestival?
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
7: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
8: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
5: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paalt aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
5: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
9: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
4: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
9: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durja.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
15: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
17: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
18: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
11: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
4: Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
11: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
4: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
11: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
4: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
11: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De 3 verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een 4de verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
23: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
23: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
23: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
23: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
23: Zeker, u komt toch ook?
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust.
20: Noordzee Regio Nieuws.
24: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
25: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
25: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
24: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
27: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
28: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
29: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
30: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
5: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
9: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
30: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
5: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
10: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
24: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
27: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
27: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
1: Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Regionieuws.
24: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd Dagklapper.
1: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
6: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
7: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
8: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: In het basketbalbond BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
10: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
9: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echthem liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten.

0: De fameuze film van de walviszee, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kaskelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken. En vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
4: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
5: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
7: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Leuven vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
6: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
7: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hello, I'm Dario Durda.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
3: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
3: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
3: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
3: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. Zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
5: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
5: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
4: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
7: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
8: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
9: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
2: thema dit jaar is zorgen voor zee.
9: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
9: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
9: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
9: Zeker, u komt toch ook?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
4: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
11: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
4: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jos Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
2: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
16: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
2: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
16: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
2: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
16: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
2: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
16: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
13: Dansschool Dansier brengt de vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters en een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
17: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
17: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
19: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
20: U weet dat de Koninklijke Cirkel Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
21: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
22: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83. En stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
23: Telkens van 10:00 tot 5:00 is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalerieshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
23: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
4: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
2: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
2: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
2: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gael Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
11: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
4: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
26: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten. patiënten aan het ziekenhuis.
1: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
6: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
23: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
2: Wat is dat voor een kunstenfestival?
23: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
23: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Regionieuws.
4: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael Vanille.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
8: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
8: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Kortrijk Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
23: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
23: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
4: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
12: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtem.
13: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
1: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
1: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
1: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
13: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we ook dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
13: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
14: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasha Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
9: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... Ja, die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
9: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
9: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
9: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
8: U kijkt er naar uit.
9: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters en een martuur vanavond voor Amrum, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven en zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise en dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen uiteraard, ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
8: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
8: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
13: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
14: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
15: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
16: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
8: Er is ook een expo toegankelijk.
16: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
17: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
8: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
17: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
22: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
23: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
24: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
25: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
8: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
25: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
8: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
25: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
8: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de Raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een

0: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
1: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
0: Wat is dat voor een kunstenfestival?
1: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
1: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
5: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
6: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
7: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
7: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld

0: Bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
0: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Kurzaal eind 26, begin 27.
2: En info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
5: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
4: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
11: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte, met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst en op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
11: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
11: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
11: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
4: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De 3 verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een 4de verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
12: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters en een 8 uur vanavond voor Amrum, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit, theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag, nog een fijne zaterdag.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
13: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen... Die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
13: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
13: Ja, wel, Er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
14: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
13: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
14: U kijkt er naar uit?
13: Zeker, u komt toch ook?
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
17: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
18: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
19: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes al smoren. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
20: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
14: Er is ook een expo toegankelijk.
20: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
4: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
21: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
14: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
21: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
14: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
21: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
14: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
21: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
26: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
28: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
29: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
30: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
17: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
14: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
17: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
11: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
14: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
11: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
14: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
11: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
14: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
14: Er is ook een expo toegankelijk.
3: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
12: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
13: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
15: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
14: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
14: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
8: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
8: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee regionieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleucentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En een 8 uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
5: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte. Met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
4: Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
5: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
4: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
5: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
4: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
5: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
7: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
8: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
9: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
10: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
4: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
11: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
11: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
11: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
11: Zeker, u komt toch ook?
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
17: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
19: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
20: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
21: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die het s'avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
22: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
22: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
22: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hé. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
22: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
25: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
4: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
25: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
5: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, behaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
4: Er is ook een expo toegankelijk.
5: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
7: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
8: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de

0: Wat hebben jullie gedaan?
1: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig. Het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler. Maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
0: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
1: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
0: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
1: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
2: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga-afdeling Oostend.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
5: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
4: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
11: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
0: Wat is dat voor een kunstenfestival?
11: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
11: Wel, in alle culturele centra van de deelnemers.

0: de gemeenten uiteraard in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar de brochures ter beschikking zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
4: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En een acht uur vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
6: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
5: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
6: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
8: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
9: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83. En stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
0: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
0: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
3: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
10: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
5: Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
5: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
10: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
5: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
10: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
5: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
10: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
3: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
15: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
3: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
9: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
17: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Tjeppen, want die was er echt wel heel triestig over.
18: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
19: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
5: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
19: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
19: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
5: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
19: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
5: U kijkt er naar uit?
19: Zeker, u komt toch ook?
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
3: De 3 verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
24: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
5: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
24: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
5: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
24: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
5: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
24: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
0: telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
0: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
3: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het kerkhof van de Nieporse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
6: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels. Meer dan 85%.
7: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
21: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
22: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
22: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
15: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
3: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
11: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
5: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
11: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
5: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
11: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
5: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
3: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleucentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
0: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
5: Wat is dat voor een kunstenfestival?
0: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
5: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
0: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
13: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
14: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
16: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
0: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
0: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
3: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
25: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de 4 elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
5: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
25: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
17: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
19: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regionieuws.
3: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
15: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
3: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
20: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
27: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
28: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
5: Wat mogen de mensen verwachten?
28: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen, over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
5: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
28: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
5: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
28: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
5: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
28: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
3: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
3: De 3 verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een 4de verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
7: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
5: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
7: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
5: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
7: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
5: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
7: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
5: U kijkt er naar uit?
7: Zeker, u komt toch ook?

0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is, op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
5: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in de Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
6: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. Maar dat is wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
9: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
7: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
10: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
15: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
15: Wel, we waren dat vroeger.

0: meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
5: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
4: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
5: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
4: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
5: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
6: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
8: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
9: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en

0: rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
1: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
1: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
1: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
2: Wat is dat voor een kunstenfestival?
1: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
1: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
11: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
1: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
12: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht is er een kleine kans op onweer. Morgen start bewolkt, maar nadien krijgen we veel zonneschijn bij maxima van 22 graden. De wind is morgen gedraaid naar het noordwesten. Volgende week wordt het licht wisselvallig.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
13: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
13: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
18: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
18: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
18: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
18: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
18: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht. Zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
1: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
1: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
16: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
19: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
21: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen Die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
2: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
21: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
21: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
21: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
21: Zeker, u komt toch ook?
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Marco Zier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
2: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
2: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij.
2: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
4: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffelsleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Yellow Letters. En dan mag u er vanavond voor Amrum. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Theaterstudio James Insor speelt om 8:30 vanavond het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
6: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
8: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
9: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
10: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
11: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
5: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
11: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
5: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
11: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
5: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
5: Wat is dat voor een kunstenfestival?
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
5: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
6: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
20: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
21: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
22: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalerieshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
10: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luife vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
5: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
2: Naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Nie.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En dan naar de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
8: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
9: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Zij kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
11: Want met Freddy Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Even horen of de auteur van het Oostends woordenboek ook weet wat er precies in dat woordenboek staat. Roland, ik heb hier in je woordenboeken een woord gevonden, springzoeten. Zeg ik dat juist?
25: Ja, maar niet helemaal, het is springzoeten. Springzoeten. Mm-hmm. Maar het komt natuurlijk uit spring en zouten. Het is een werkwoord dat absoluut niet meer gebruikt wordt. Maar door mijn studie over de Oostendse visserij van vroeger heb ik dus ontdekt dat het vroeger gezegd werd en wat het betekende. Het betekende dus het lichtjes zouten van vis. Heel lang geleden had men natuurlijk geen ijs tot bewaarmethode. Men moest zouten, men kon in grote mate zouten, maar men kon ook lichtjes zouten, omdat het dan de bedoeling was in de wind te laten drogen. Die vis werd in de wind gedroogd en dat noemde men winddrogen. Dus ijsten, een keer springzoeten, dus met zout bestrooien en dan in de wind laten drogen. Oude bewaarmethode van vis.
12: Die tegenwoordig niet meer gebruikt wordt.
25: Niet meer gebruikt. Springzoeten is dus een werkwoord dat zal verdwijnen.
12: Ja. Bedankt Roland de Sterk.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
27: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
26: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
27: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
26: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
27: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
12: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
2: Nieuws en info aan de kust.
28: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De 3 verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een 4de verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Hallemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
18: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
5: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
18: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens vernieuwd wordt.
17: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
19: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
5: Er is ook een expo toegankelijk.
19: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
20: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
29: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka-verhuurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten.
0: Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
27: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
26: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
27: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
26: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
27: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
0: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel

0: Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
1: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-offs start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
8: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
9: Het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
7: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De 3 verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een 4e verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internet

0: nationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Ichtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
3: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
2: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
3: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
2: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
3: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
4: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
6: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
7: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
8: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
9: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paalt aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
10: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
2: Wat is dat voor een kunstenfestival?
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
16: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
17: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
18: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
19: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: We bladeren in het dikke Oostends woordenboek samen met Roland de Snerke. Roland, en we blijven hangen bij, volgens mij, een werkwoord, of smieten.
21: Wel ja, of smieten. Er zijn zoveel werkwoorden met smieten. Butten smieten, wegsmieten, of smieten, enzovoort. Of smieten, dat betekent in feite afbreken. Zijn door een nus of gesmeten. En vermits het betekent een huis doen verdwijnen, is het duidelijk, Edwin, dat ofsmitten ook gedurende de oorlog gebruikt werd met de betekenis van plat bombarderen, als dus een bom op een huis viel, dan zei men dat dus is afgesmeten. En dan ging het zelfs nog verder. Als dan iemand bijvoorbeeld ten gevolge van een bom of een shrapnel of zo een been of een arm gedeeltelijk of helemaal verloor, dan zei men ook je is een been afgesmeten. Dus allemaal van dat oorspronkelijke afsmeten doen verdwijnen dus.
20: Ja, nogal negatief in feite.
21: Ja.
20: Ja. Bedankt Roland de Snerk.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
12: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
12: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
1: En info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
22: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
25: Wel, eerst en vooral op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
25: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
25: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
25: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
25: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
3: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
3: Er is ook een expo toegankelijk.
2: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
5: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
6: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
7: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
9: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
9: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het cursaal eind 26, begin 27.

0: Regionieuws.
1: Het heeft gisteravond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
9: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
10: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
9: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
9: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
9: U kijkt er naar uit?
10: Zeker, u komt toch ook?
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
9: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
10: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
9: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
9: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
9: U kijkt er naar uit?
10: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
11: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
12: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
13: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, behaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
9: Er is ook een expo toegankelijk.
13: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
9: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
10: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
9: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
9: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
9: U kijkt er naar uit?
10: Zeker, u komt toch ook?
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouw hier.
15: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keure.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
18: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
19: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
20: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, wat betekent het woord kopperre?
22: Kopperre. Ja, ook weer al zo'n woord dat je niet zo vaak meer hoort. Een kopperre. Een kopperre is een lijk, een kadaver. Het wordt een dode lichaam dus. Hè. Maar het wordt ook wel eens gebruikt voor, of in een uitdrukking zou ik eigenlijk beter zeggen, voor iemand die er doodziek uitziet, die zeer mager is, dan zegt men je zielig kopperre. Er zijn ook mensen die zeggen kopperre. Perre, is eigenlijk kopperre, een heel eigenaardig woord. Ik heb natuurlijk mij afgevraagd van waar het komt. Ik denk dat het misschien, ik ben het niet heel zeker, verwant zou kunnen zijn met corpus, corpore, kopperre. En dus als men zegt, is eigenlijk kopperre, dan betekent dat dat je iemand bent die, ik zeg nu weer in dialect, die gelijk rondloopt met zijn dookist op zijn rek.
21: Ja, het wordt niet zo vaak meer gebruikt, de uitdrukking.
22: Nee, ik heb het vroeger heel veel gehoord. Maar nu de laatste tijd hoor ik het nagenoeg niet meer. Je zielig kopperre. Ja. Je ziet er mager en doodziek uit.
21: We zullen er iets aan doen. Bedankt voor het Oostendse dialect, Roland de Snerk.
16: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
23: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
9: Wat is dat voor een kunstenfestival?
23: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
23: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn. Yeah!
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
26: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven en zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise, en dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
26: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
26: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
9: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
26: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
27: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best-of-five. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. O Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
23: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
0: Er is ook een expo toegankelijk.
23: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
10: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
11: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
12: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
14: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
9: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
14: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
9: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
14: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
27: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS Liga afdeling Oostend.
2: Regionaal nieuws en info.
25: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
17: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
15: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
22: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
9: Wat mogen de mensen verwachten?
22: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
9: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
22: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3,

0: boekje te koop en vanaf wanneer?
1: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee regionieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
5: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
6: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
7: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto, en er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de

0: vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
0: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
5: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmale vernieuwd wordt.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
11: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
12: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
13: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Breene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Luc van Spijbroek, de Gidsenkring heet Lange Nelle, maar de vuurtoren wordt ook zo genoemd.
14: Inderdaad, deze vuurtoren, bij de Oostendaars gekend als Lange Nelle. Waarom Lange Nelle? Waarschijnlijk omdat het een lange, slanke toren is. Hij is momenteel onze vierde vuurtoren. En de eerste vuurtoren stond op de plaats van het Seliede-monument. Maar omdat na 1865 de uitbreiding van Oostende plaats had en de wallen die gesloopt werden, er meer en meer gebouwen op de zeedijk kwamen, was de eerste vuurtoren stond er eigenlijk niet optimaal. Dus men beslist om een nieuwe vuurtoren te plaatsen. Waar kun je dat best doen? Zo dicht mogelijk bij de haven. De Oosterhoevers was zo goed als leeg, dus heeft men daar de tweede vuurtoren geplaatst. Nu, er is wel een verhaal aan, dat kunt je denken, tussen vuurtoren 1 en 4, wat is er dan gebeurd? De tweede vuurtoren is eigenlijk in het begin van Wereldoorlog 1 door de Duitsers gedynamiteerd. Omdat het natuurlijk een ideaal richtpunt en mikpunt was voor de geallieerden, die de vuurtoren en de haven beschoten, en de Duitsers hebben dan maar beslist om de vuurtoren te dynamiteren. Er is ook nog een leuk verhaal rond de Oostendse vuurtorenwachter, de Bruine in Wereldoorlog 1. En je moet je die tijd eens goed voorstellen. De eerste avond, plichtsgetrouw, oorlog of niet, de Bruine gaat naar boven om het licht aan te steken op de vuurtoren. Maar dan had hij niet gerekening gehouden met de meeste Duitse soldaten die nog nooit de zee hadden gezien, laat staan een vuurtoren. En die dachten, hé, die man is aan het zijn naar de vijand. Dus het heeft niet veel geschild of de Bruine en zijn familie werden gefusilleerd. Gelukkig was meneer Pastoor in de buurt en heeft hij kunnen uitleggen aan de Duitsers wat de ware toedracht was van de situatie. Na Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2 hetzelfde verhaal. En dus de vuurtoren wordt terugvernietigd. Vandaar dat er na Wereldoorlog 2 een vierde vuurtoren gebouwd werd tussen 1947 en 1949. Concreet, hij is 65 meter hoog. Is af en toe te bezichtigen, maar dan moet je wel 324 treden omhoog en 324 treden omlaag aankunnen. De dag van vandaag, het belang van de vuurtoren is niet meer zoals vroeger, het is meer nostalgisch, omdat men meer op radar en GPS werkt, maar het vertrouwde O-signaal, driemaal een lang lichtsignaal, is voor vele vissers de dag vandaag nog altijd een symbool of eigenlijk een aangenaam thuiskomen.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
15: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
15: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
15: Ja, wel, Er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan en dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer, like dat hier vroeger in de cafés was, zeemansliederen, en dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
15: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
15: Zeker, u komt toch ook?
16: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
0: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtgem liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
0: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
0: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
0: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, bepaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook hitsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
0: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
18: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
19: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
22: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
22: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
22: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
22: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
22: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français. Een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxim Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versluis.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
15: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... Ja, die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
15: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
15: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
15: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
15: Zeker, u komt toch ook?
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
5: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
5: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
5: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
8: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
10: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
24: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
25: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto, En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
25: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
2: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
25: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
2: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
26: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
27: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
28: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Gids Mark Loy, we hadden het eerder over burgemeester Adolf van Glabeke. Wat heeft hij nog meer gerealiseerd bij de wederopbouw van Oostende?
0: Wel nu, naast de eerste steenlegging, en ik heb het er direct nog over, heeft hij een aantal andere dossiers opgestart. En legt hij onder andere de eerste steen van de Koninklijke Villa in 53, Vak- en Hotelschool 56, Stadhuis, Slachthuis, allebei ook in 56, het Feest- en Cultuurpaleis in 54. En hij is aanwezig als burgemeester, als koning Boudewijn in 56, de nieuwe autosnelweg en de eerste van het land trouwens, Brussel-Oostende inwijdt en inrijdt. Hij kan nog bewerkstelligen dat onder andere de bouw van het Feest- en Cultuurpaleis, het Stadhuis, kunnen genieten van de staatssubsidies voor de geleden oorlogsschade. Maar hij moet helaas ook als minister van Openbare Werken aftreden als aan het licht komt dat hij het Brusselse studiebureau ARE Techniek begunstigd heeft bij de bouw van de vak- en de hotelschool. Want, wat blijkt, zijn schoonbroer was directeur van dat bureau. Dat is aan het licht gekomen door een artikel in toenmalige dagblad Het Volk door de lokale journalist die onder de titel Een haar in de boter die relatie tussen de twee aan het licht bracht. Hij zal dus de school wel als burgemeester kunnen inhuldigen, maar niet meer als minister. En dan hebben we ook nog de inhuldiging van het Feest- en Cultuurpaleis 1958, op het einde van zijn bewind, in aanwezigheid van prins Renier en prinses Grace van Monaco.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
6: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
6: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
6: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee regionieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
7: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen... Die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
6: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
7: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
6: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
7: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
6: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
7: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
6: U kijkt er naar uit?
7: Ik, zeker, u komt toch ook?
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83. En stoot zo door naar de finale van de playoffs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
6: Er is ook een expo toegankelijk.
8: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
10: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
11: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
7: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
6: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
7: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
6: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
7: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
6: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
7: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
6: U kijkt er naar uit?
7: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het heeft gisteravond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
7: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
7: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
6: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
7: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
6: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij... die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
6: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
8: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen.

0: Festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
4: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
5: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij, een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
6: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven, maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
8: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
7: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
9: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
9: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
9: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.

0: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkenden er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
1: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
0: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
2: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français. Een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
8: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
11: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
12: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
13: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
14: Gids Mark Looy had het gisteren over de duinen van Oostende en hun historisch belang op de Oosteroever. Maar er zijn ook andere duinen.
15: Ja, vandaag maken we een sprongetje naar de westelijk gelegen duinen. Richting Middelkerken. Zo bouwde Leopold II zijn chalet op een van de laatste duinen die ooit tot tegen de stadsomwalling kwamen. Hè. En nu staat op die plaats de koninklijke villa. Maar in dat koninklijk chalet, dat vernietigd werd in de Tweede Wereldoorlog, ontving Leopold II, meer bepaald op 7 augustus 1884, avonturier en ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley. En Stanley ontvouwde daar een vel papier dat hij na zijn doorsteek door Afrika had getekend met gedetailleerd daarop de Congo-stroom en alle zijrivieren in detail. En op die kaart markeren de vorst en Stanley enkele vluchtige potloodlijnen die de grenzen van zijn latere kroondomein zouden afbakenen. Daarover schrijft David van Rijbroek in zijn boek Congo het volgende. Arbitrairder kon het niet. Er was geen natuurlijke entiteit, geen historische oorzaak, geen metafysische lotsbestemming die de inwoners van dat grote gebied voorbestemde om landgenoten te worden van elkaar. Alleen twee blanke mannen, één met de snor en één met de baard, die op een zomerse voormiddag aan de Noordzeekust in een rood potlood wat lijntjes op een vel papier met elkaar verbonden. En dan was er nog het verblijf van aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije in de zomer van 1913, die op dat moment op bezoek kwam, met de tram trouwens vanuit Blankenbergen, bij koning Albert I in het koninklijk domein van Raverszijde. In Sarajevo wordt die man een jaar later samen met zijn vrouw doodgeschoten. En zijn dood zou de aanleiding zijn van Wereldoorlog 1 en zou meteen de dood betekenen van miljoenen anderen, zowel soldaten als burgers in de Eerste Wereldoorlog.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
16: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
14: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
16: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
14: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
16: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
16: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
14: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
16: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
14: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
16: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
2: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
20: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
14: Er is ook een expo toegankelijk.
20: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
8: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
22: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
23: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Hoorn. Wat houdt dat in?
5: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
14: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
5: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
6: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
25: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Romina van Hoorn.
27: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
28: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
27: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: De 3 verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een 4de verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
20: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtegem liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
20: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
20: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
2: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
8: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
13: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
13: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
12: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hallo, I'm Dario Durda.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
19: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
9: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
19: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
21: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
22: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
23: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Het is weer tijd voor het Oostendse dialect met de auteur van het Oostendse woordenboek, Roland de Snerk. Roland, over welk woord of welke uitdrukking hebben wij het vandaag?
30: Wel, vandaag enigszins de culinaire tour op, petatten met sluizen. Het woord petatten voor aardappel is zowat overal in Vlaanderen gekend, wat zeg ik, nagenoeg in geheel Europa. En dit hoeft ons niet te verwonderen. De aardappel werd zowat een goede eeuw na de zogenaamde ontdekking van Amerika bij ons ingevoerd. Ik heb wel eens gelezen dat dit het eerst te Nieuwpoort geschiedde. Nu, wat er ook van zij, deze grondvrucht kreeg zijn naam petate via het Spaans patata uit een van de Indianentalen van Centraal-Amerika waar het badate klonk. De Indianen hebben hiervoor trouwens heel veel namen, want er zijn al daar enorm veel verschillende soorten aardappelen. Denken we bijvoorbeeld aan de zoete Peruviaanse aardappel, de Cumara. Vele Vlamingen, ook dicht bij Oostende, gebruiken niet petatte, maar erpel, wat duidelijk een vervorming van aardappel is. In sommige Duitse streken zullen de eerste aardappelen misschien eerder doen denken hebben aan peren, vandaar Grundbirnen of aardperen. Uit dit Duitse Grundbirne komt het Waals krompieren. Maar ook in Wallonië zijn er nog andere woorden, zoals de Canada, wat dus weer naar Amerika verwijst. De Oostende dus patatten. En er zijn nogal wat samenstellingen en uitdrukkingen met dit woord. Ik noem er enkele. In de eerste plaats gerechten. Patatten met sluizen betekent een stamppot met prei. Een preistomp dus. En dan dit grappige uit de visserij. Patatten met postkorten. Dit staat op een schotel aan boord bereid. Een ovenschotel met aardappelen en grote plakken corned beef. Deze grote rode plakken corned beef deden aan postkaarten denken. Vandaar patatten met postkorten. Een gespokte patatte was een aardappel, al dan niet in zilverpapier, in het vuur gelegd. Lustte men een bepaald aardappelgerecht niet, dan sprak men van patatten met lippen. Als je het middageten niet naar je tand achtte, dan kon je zeggen, tsintotuzend patatten met lippen.
29: Bedankt Roland en smakelijk.
30: Dank je.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
5: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
5: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
5: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
5: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
5: Zeker, u komt toch ook?
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd.
19: De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Ichtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
15: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
15: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
1: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
15: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
20: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
1: Er is ook een expo toegankelijk.
20: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
19: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
7: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dixmuiden of naar Veurne moeten, want dat is anderhalf uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
8: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, de stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
12: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
13: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
13: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dom.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te kopen en vanaf wanneer?
8: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
1: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
4: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtegem liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
3: Wat is dat voor een kunstenfestival?
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
6: Eén, de Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten en die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
7: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Ben je groen? Ja. Ben je rood? Nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen

0: Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
1: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
1: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
5: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
2: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
5: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
5: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
5: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
5: Zeker, u komt toch ook?
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren

0: worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
1: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. En ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
4: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
5: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
6: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Gids Johnny Montaigne, je hebt het vandaag over het koninklijk jacht van Leopold II.
8: Ja, het koninklijke jacht van Leopold II, de Alberta. Het was inderdaad een maritieme traditie, daterend zelfs nog van voor de Eerste Wereldoorlog, toen de Europese vorstenhuizen en de grand chichi eigenlijk, zich gaarne lieten helden door het erop nahouden van een luxe jacht en zo mogelijk het deelnemen aan het mondaine gedoe op zee. En natuurlijk, Leopold II mocht niet onderdoen. Leopold II huurde, hij kochte niet, hij huurde en dan nog voor persoonlijk gebruik en met geld uit eigen zak. Vanaf 1898, hij huurde het stoomschip Alberta. De huur, het onderhoud, het in de vaart houden, betekende uiteraard een hele zware kost, want het was een luxe jacht. De Oostendenaars omschreven de Alberta als de boot van de koning Leopold. En iedereen keek op naar de boot van koning Leopold als die aangemeerd lag hier in Oostende. Het was een mooi fraai schip, een van de mooiste jachten van zijn tijd. Indrukwekkend van afmetingen. Voor een buitenstaander best te vergelijken met het schoolschip Mercator. Iedereen kent de Mercator. Het was zelfs nog een stuk langer. Het jacht werd gebouwd in Schotland. Ten tijde van Leopold II is de Alberta steeds blijven varen onder Engelse vlag. Met Oostende als uitverkoren thuishaven. Het jacht werd geleid door Engelse officieren. En de 60-koppige bemanning zelf was op uitzondering na volledig Engels.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
9: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Cursaal Oostende, het Casino Cursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
9: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het Cursaal eind 26, begin 27.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
15: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtegem liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
15: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
15: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
15: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. En het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
15: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het regio nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
12: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
16: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
18: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
18: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
18: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
17: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostend.
14: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
1: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
20: Ik ben David Nasus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
23: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
23: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
23: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
23: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
23: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
19: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
2: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
7: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
4: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
4: Ik, zeker, u komt toch ook?
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
20: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
24: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83. En stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
25: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
25: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed en het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
6: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
6: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
1: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
26: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan.
10: gaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daar een oplossing te bieden.
12: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
16: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
17: Stadsgids Mark Loy bespreekt ook vandaag een stuk geschiedenis van de lijn Oostende-Dover.
18: De staatsrederij deed de Oostende-Doverlijn uitbaat vanaf 1846 en die dus het postverkeer regelt, maar ook het passagiersverkeer. Die koopt in die eerste halve eeuw of chartert ook zijn schepen in Engeland. Bouwt dus niet zelf. En het is pas op het einde van de 19e eeuw dat er een overeenkomst komt met de Cockerilwerf, scheepswerf in Hoboken bij Antwerpen, dat eigen rader en paddelboten worden gebouwd. Een raderschip is een schip dat aangedreven wordt met stoom, maar door twee scheepsraderen aan bak- en stuurboordzijde. Zo kennen we de Louise Marie, en dat was genaamd, dat schip genaamd naar de vrouw van onze eerste koning. En dat was een prototype voor een reeks van zeven die later werden gebouwd. En die waren kenmerkend door een zwarte romp, een witte bovenbouw en een gele schoorsteen. Twee van die reeks van zeven waren onder andere de Marie Harriet, genoemd naar de tweede koningin, die getrouwd was met Leopold II, en de prinses Clementine. En dat waren schepen, recordbrekende schepen, want die haalden een snelheid van 22 knopen. 22 knopen, dat betekent zo ongeveer zo'n 40 kilometer per uur, wat erg rap was en wat waarmee ze wereldrecords scoorden. Die prinses Clementine, die had ook, dat was ook het schip waar voor het eerst draadloze telegrafie aan boord werd toegepast, en ook dat was een wereldprimeur. Het was trouwens de laatste paddelboot van de vloot die nog gevaren heeft tot 1928, tot 10 jaar na de Eerste Wereldoorlog. Maar dan op Zeebrugge, omdat de haven van Oostende zo zwaar was toegetakeld in die Eerste Wereldoorlog, dat er geen vlot postverkeer over zee meer mogelijk was.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
25: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestel en Oudenburg bij aansluiten.
7: Wat is dat voor een kunstenfestival?
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen
2: luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
26: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
7: Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
7: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
26: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
7: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
26: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
7: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
26: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
22: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
23: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
25: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenweide, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
25: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
0: In Middelkerke krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
5: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
6: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkeurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
23: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
9: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
9: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
9: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
8: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
2: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
8: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
7: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
8: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
7: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
8: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
6: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW de Krekendalvrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
4: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Leuven vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
7: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
4: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zij vinden volop de weg naar het kurszaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
9: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
10: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
11: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, behaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
7: Er is ook een expo toegankelijk.
11: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
13: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen Die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is. Gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst. Die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
7: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
13: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
13: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
13: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
13: Ik...

0: controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
1: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
0: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
4: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
5: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
6: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: De goeiedag, Noordzeemeisje. Er zijn van die woorden die minder en minder gebruikt worden en één daarvan is wooibomenoet. Het is een lang nazinderend en prettig woord, vind ik. Wooibomenoet is wit, zacht hout dat hierdoor ook goedkoop is. Het is hout van een wooiboom. En wat is dat nu voor een boom? Wel, dat is er zo een die zeer vlug groeit en dat zeker als je vergelijkt met eik en beuk. Ze groeien inderdaad rap en zijn dan ook bij lange zo sterk niet, zijn breekbaar en kunnen gemakkelijk heen en weer waaien. Vandaar de naam wooibomen. Ik noem er enkele. De populier, ook in onze streektaal achtkanter genoemd. De wilg en de witte abeel. Om toe, nee. Wooibomenoet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
9: thema dit jaar is zorgen voor zee.
10: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar

0: Wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee regionieuws.
4: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
10: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
9: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
10: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, behaald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties, maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
9: Er is ook een expo toegankelijk.
7: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
4: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij de lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
12: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
13: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
14: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
15: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
16: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
16: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
16: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
9: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
16: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
17: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
20: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kasklot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kasklot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
4: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Kortrijk Dome. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hello, I'm Dario Durja.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
16: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
16: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
16: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
9: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
16: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
17: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
5: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
6: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
7: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal won BC Oostende de match in Aalst met 77-83 en stoot zo door naar de finale van de play-offs. Marcus Domask scoorde 20 punten. In de finale neemt BCO het op tegen Antwerpen in een best of 5. Oostende heeft geen thuisvoordeel en speelt de eerste match in de Cortec Dome volgende week zaterdag. De VDAB verkreeg een omgevingsvergunning voor een nieuw opleidingscentrum voor truckchauffeurs in de haven van Oostende. Met het nieuwe opleidingscentrum wil de VDAB meer mensen naar de vacatures in Zeebrugge en Oostende leiden. Oudenburg staat dit weekend in het teken van de Romeinen. Vandaag en morgen vindt in en rond het Abtspark het tweejaarlijkse Romeins weekend plaats. Er worden 5000 bezoekers verwacht, zegt cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Telkens van 10 uur tot 5 uur is er heel wat te beleven in het Abtspark, waar er een civiel kamp is, maar ook op de evenementenwede, paald aan het Abtspark. Daar vinden infanterieshows plaats, cavalryshows, met meer dan 130 reenactors uit 13 verschillende landen. In het civiele kamp, los van de shows, inderdaad, is ook heel wat te beleven, demonstraties. Maar er zijn ook lezingen in ipso facto. En er zijn ook gidsbeurten die kunnen geboekt worden om de vaste collectie van ons museum te bezichtigen.
2: Er is ook een expo toegankelijk.
8: Dus de vaste collectie is toegankelijk, maar momenteel loopt ook onze tijdelijke tentoonstelling Ludi Romani over Romeins speelgoed. En het Romeins weekend staat ook in het teken van dat Romeinse speelgoed.
1: In Middelkerken krijgen jongeren tot en met 18 jaar 50% korting op hun jaarabonnement bij De Lijn. Vorig jaar kregen de Middelkerkse jongeren hun abonnement nog gratis. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 juli. Tot zover het Regio Nieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug open met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
10: Ik ben David Nasus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het heeft gisterenavond gebrand in grillrestaurant Smoke in de Van Isegemlaan in Oostende. Het vuur ontstond in de dampkap boven de grill en bereikte het dak van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het restaurant is er vooral waterschade. Smoke is daarom tijdelijk gesloten. Aan strandpost 1 in Bredene werd een nieuwe redderspost geïnstalleerd. De houten post staat verhoogd opgesteld en dankzij een snelle interventiehelling kunnen de redders zonder tijdsverlies uitrukken. De komende jaren worden ook op de andere strandposten de huidige containers vervangen. Oostende voor Anker draait op volle toeren. Een van de blikvangers aan de kaai in de haven is Le Français, een schip dat als decor diende voor een film. Hubert Rubens is erg blij dat hij Le Français kon strikken.
13: Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen.
1: Oostende zal in de maand juni de bewoners informeren over het nieuwe afvalbeleid. Zo zal er vanaf 6 juni maandelijks een mobiel recyclagepark langskomen in de wijken en vanaf oktober wordt het GFT-afval apart opgehaald. Er wordt in elke wijk een infosessie georganiseerd. Het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. In een spannende wedstrijd versloeg BC Oostende Aalst met 77-83. In de finale is Antwerpen de tegenstrever. Dat wordt geen eenvoudige zaak, want BCO heeft het thuisvoordeel niet. De finale van de play-off start donderdag. En zaterdag is er de eerste match in de Cortic Dome. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
15: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
16: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Het Oostends dialect vandaag met Roland de Snerk. En Roland, het woord nachtvertrek, wat betekent het precies?
18: Edwin, het woord zegt het zelf. Een vertrek is een wc. En nacht. Ja, dat is de nacht, dus een wc die men 's nachts gebruikt. En wat kan dat dan wel zijn? Wel, dat is een stoel waarin een pispot zit. Pispot, een po, of met een mooi Nederlands woord deze keer, een nachtspiegel, dus een spiegel. Een nachtvertrek, dat is dus zo'n zware houten stoel waarin een nachtpot zit. En dat wordt meestal gebruikt door oudere mensen of door zieke mensen. Nachtvertrek kennen we ook nog goed van een uitdrukking, het is een beetje een platte uitdrukking, maar die wordt gebruikt. Ja, de mullen likken nachtvertrek. Ja,
17: wordt ook vaak gebruikt in ziekenhuizen en zo?
18: In ziekenhuizen ook. Dus ja, inderdaad, voor zieke mensen en ook voor oude mensen. Ja. Er zijn velen die dat thuis hebben en ze weten soms niet goed dat te noemen. Ze noemen het gewoon de kakstoel ook. Maar kakstoel doet denken aan kleine kinderen, terwijl een nachtvertrek dan die zware stoel is ten behoeve van zieken en ouderen. Ja.
17: Bedankt, Roland de Snerk.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug open met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drie verdachten van de vechtpartij op de kusttram in De Haan werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De jongeren mogen niet meer in West-Vlaanderen komen, er geldt voor hen een avondklok en ze moeten meteen starten met het vergoeden van de slachtoffers. De voorwaarden gelden minstens voor een periode van 3 maanden en kunnen worden verlengd. Een vierde verdachte, die gisteren werd aangehouden door de onderzoeksrechter, verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge. Op 4 september zal in Echtegem de openingsrit van de internationale rittenwedstrijd voor beloften, Flanders Tomorrow Tour, verreden worden. Het gaat om een officiële UCI-wedstrijd. De organisatie is in handen van de VZW De Krekendal Vrienden en krijgt logistieke en financiële steun van Echtegem. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
25: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurszaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
3: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd.
4: Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
22: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
2: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
22: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
22: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
22: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
22: Ik, zeker, u komt toch ook?
26: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
4: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
22: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
2: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
22: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
22: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
22: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
22: Zeker, u komt toch ook?
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
11: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
12: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
13: Op de Oosteroever in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-liga.
14: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
13: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
27: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
15: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis tussen vanaf 10 uur.
1: Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
3: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
3: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
25: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurszaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
3: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
7: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
18: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
19: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Schover is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vertelt ons Roland de Snerk.
21: In de tijd van het zeilen, dit is het zeilen, waren er vele types van vissersvaartuigen. Ik noem de eenmastsloep, de tweemastsloep, het schipje, de smik enzovoort. Nu wil ik het dus hebben over het kleinste type uit die tijd, namelijk het schovertje. Ook wel eens genoemd de open hernausboot. Deze hernautboot was typisch voor Oostende, al hebben er ook vanuit Blankenbergen en Nieuwpoort gevaren, doorgaans met 2 koppen aan boord, maar 1 kon ook. Ze hadden meestal een lengte van 9 meter, al zijn er geweest van 13 meter. Ze kwamen van verschillende werven, maar de meeste toch van die van Borrey, alias de Blekken. Van omstreeks 1900 tot 1927 zijn er steeds 100 in Oostende geweest. In 1930 was het gedaan met de schovers, met de schoverzeil. Sommigen hebben toen nog langer gevaren, maar met een motortje. Vanwaar nu die naam schover? Ik heb het eigenlijk al verklapt, vermits ik het zo even had over het schoverzeil. Een schover is een vaartuig met zo'n bijna vierkant zeil dat nochtans langscheeps getuigd werd. Ik vermoed eerder een oorsprong bij het werkwoord schuiven. Hiervoor pleit zeker ook het bestaan van een Engels werkwoord to shovel, wat onder meer brusk bewegen betekent. Interessant is de Engelse uitdrukking gebezigd bij het verlaten van de wal. To shove. Wil men iemand liever kwijt omdat men het te druk heeft, dan kan men roepen in het Engels, hè? Shove off, I'm busy. Bij het zeilen met een schovertje gebruikt men het schoverzeil, maar ook een roei- en stuurriem om gemakkelijker de haven te kunnen verlaten. Het is meer dan waarschijnlijk dat men daarbij heel vaak, naar gelang het weer, wat zigzag ging of wat bruske bewegingen maakte. Dat is dan het Engels shovel. Alles pleit dus voor schover, verwant met het Engels shovel. En beide woorden uit de wortel van het werkwoord schuiven.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
24: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat dan, ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
2: Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
24: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
2: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
24: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen. En die herkennen er heel veel in. Omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen. En hoe dat we elkaar kunnen herkennen. En dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren. En de jongeren toch ook nog van ons.
2: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
24: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
4: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven, Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
8: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
1: Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
1: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
8: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
1: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
8: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar

0: Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostense afdeling van de MS-liga.
1: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
0: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
2: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
0: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
0: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
6: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de Stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
7: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
9: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de Luifen vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
8: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
9: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal.

0: En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het cursaal eind 26, begin 27.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
3: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
4: We zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Cursaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
0: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Cursaal Oostende, het Casino Cursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Nico Geldhof, bevoegd voor het Cursaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
0: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Cursaal Oostende, het Casino Cursaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
0: Ja, we zijn er nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het cursaal eind 26, begin 27.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga, afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
9: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
9: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
6: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
9: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
3: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
11: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
12: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
13: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de Oosteroever in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-Liga.
9: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
3: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
14: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
3: Brederen bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
15: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische honaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
14: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
6: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
14: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
6: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
14: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
6: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
14: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
3: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een 10-tal AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
3: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. schepen Nico Geldhof.
0: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
3: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
20: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
21: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
22: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Dit is het Oostends dialect. Roland, wat betekent het Oostends dialect woord lieger?
24: Lieger, Edwin, is niet het Gens voor lager, hè. Dat is lieger. Het is dat niet. Lieger is een Oostends woord dat zo los niet veel gebruikt wordt. Want het werd uitgevonden, denk ik, om te doen rijmen op bedrieger. Normaal zegt men een leugenaar. Maar als men het samen wil nemen met bedrieger, dan gebruikt men lieger omdat het rijmt. Ik heb het namelijk heel veel horen roepen door spelende kinderen vroeger. Als men iemand zag die aan het liegen was, als men iemand niet vertrouwde, dan zei men zo'n beetje vermanend wel. Hey, liegers zijn bedriegers en dieven zijn moordenaars. Het was gelijk om te waarschuwen. Pas op, wees eerlijk, steel niet, zeg de waarheid enzovoort. Dus vandaar de uitvinding van het woord lieger. Ik denk om het te doen rijmen op bedrieger.
23: Ja. Bedankt, Roland de Sterk.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
25: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
6: Wat is dat voor een kunstenfestival?
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
6: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Nico Geldof, bevoegd voor het kurszaal van Oostende. Er is nu een laatste kunstwerk gerestaureerd, maar er is veel meer gebeurd in dit gebouw.
4: Ja, zeker weten. Het laatste kunstwerk, de vier elementen op de Luif vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het kurszaal Oostende, het casino kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Jullie hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om alles ook te renoveren wat niet in die concertzaal zit.
4: Ja, we zijn daar nu volop mee bezig de komende maanden. We gaan in principe eind dit jaar, eind 2026, terug openen met de zaal. En we zijn nu eigenlijk aan het kijken om ook alles een likje verf te geven. Om te kijken, om de lampen te renoveren waar nodig. Het sanitair aan te pakken. De backstage, de catacomben beneden. De balie vooraan. Zodanig dat alles klaar is, eenmaal we terug open gaan met het kurszaal eind 26, begin 27.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Oosteroever in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-liga.
5: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
6: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die, ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de wiekpotmethode En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
7: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we die Aziatische honaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de wiekpotmethode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
8: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
9: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
5: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterhoever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
10: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
5: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
10: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
5: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-liga afdeling Oostende.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
4: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemees. Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
10: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
6: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
10: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
6: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
10: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
6: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
10: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
6: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
10: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
6: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
10: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
6: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
10: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
6: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
10: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
6: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
16: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
17: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
18: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Oosteroever in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-Liga.
5: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
6: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
7: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis tussen vanaf 10 uur.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: In Oostende werd er aandacht besteed aan Wereld MS-dag. Monique Willems van de MS-Liga afdeling Oostende. Wat hebben jullie gedaan?
5: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
10: Maar in de toekomst zullen jullie blijven aandacht besteden aan Wereld MS-dag op eind mei?
5: Ja, daar engageren we ons voor dat we op 30 mei of eind mei, want we hebben nu wel geluk dat het al het weekend is. Volgend jaar zal het zondag zijn, dat is ook nog geen probleem. Maar we gaan het eind mei, het laatste weekend van mei of zo, gaan we toch altijd aandacht vragen, maar ook een leuke dag voor de persoon met MS ervan maken.
10: Hier is ook erkenning van de stad voor dit initiatief.
5: Ja, de stad heeft daar heel erg aan meegewerkt en de stad heeft of kleurt ook oranje. Dit jaar is het nog een beetje subtiel, maar ik heb toezegging dat het volgend jaar wel heel erg in de kijker gaat staan aan het stadhuis. Dus ik zou zeggen, volgend jaar spreken we af aan het stadhuis, 's avonds als de lichtjes branden.
1: Bedankt voor het gesprek, Monique Willems, voorzitter van de MS-Liga afdeling Oostend.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Anseeuw.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
4: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerke vernieuwd. Middelkerke koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
2: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
3: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
19: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
23: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
10: Hilde Veulemans, in de jaren 30 was er een algemene crisis. Hoe was dat merkbaar in Oostende?
24: Ja, dat was absoluut merkbaar hoor. Die economische crisis van de jaren 30 heeft voor Oostende heel wat teweeggebracht. Niet minder dan 5 mooie, luxueuze Zeedijk hotels gingen in 1 jaar tijd in faling. We hadden het over de Océan, Hotel Continental, de Littoral Palace, de Royal Palace, allemaal failliet. En dat was bijzonder erg natuurlijk voor de tewerkstelling, ook voor de mensen die er kwamen. Dat had 2 redenen. Enerzijds weliswaar de economische crisis, maar anderzijds ook het feit dat mensen geen zulke dure hotels meer konden betalen. En wat dan nog het ergste was, dat was dat Oostende in datzelfde jaar een gloednieuw hotel opende. Le Palais des Thermes, een badenpaleis gekoppeld aan een hotel. Het werd feestelijk geopend door Albert I en koningin Elisabeth. En dat werd allemaal betaald met geld van de belastingsbetaler. Net op hetzelfde moment als de 5 private hotels die in faling gingen. Je kunt gaan geloven dat de middenstand in Oostende boos was. En niet alleen de middenstand, maar ook trouwens de gewone werkmensen. Want er was in die tijd geen geld voor een weeshuis. Er was geen geld voor oude mannenhuizen. De buitenwijken waren in erbarmelijke toestand. En in dezelfde periode investeerde de stad niet minder dan 30 miljoen Belgische frank in de bouw van Le Palais des Thermes en in 40 miljoen in de overname van de Royal Palace. Als je dat geen concurrentievervalsing noemt, dan weet ik dat helemaal niet meer hoor.
10: Speciale prioriteiten toen.
24: Inderdaad, en de gemeenteraad heeft daar heel wat discussies over gehad. En terecht, want eigenlijk was dat toch wel een verkeerd beleid op dat moment.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
9: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
10: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
9: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
10: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
9: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
10: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
9: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
10: U kijkt er naar uit?
9: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
12: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Antzeeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
25: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
26: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
11: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
10: Ik zei, je wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
11: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkens malen vernieuwd wordt.
5: Regionieuws.
6: Op de Oosterover in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-liga.
13: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosterover ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Allemaal een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag. Of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
6: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
14: En doordat ik heb meegedaan aan Huizenjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
6: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode en daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
7: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei. In het gemeentehuis vanaf 10 uur.
6: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen.

0: Het Staffersleus qua activiteiten in eigenlijk bomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Ben Wuits, u hebt een bijzonder boekje geschreven. Kruip niet weg achter de Sanseverias. Waarom hebt u het boekje geschreven?
5: Wel, eerst en vooral, op een bepaald moment kreeg ik de diagnose van een ernstige bloedziekte met een kankerbehandeling daarbij. En ik was verrast, omdat ik ben heel goed behandeld en ik heb een heel duidelijke diagnose. Ik word heel goed behandeld in een zorgeenheid van het ziekenhuis. Maar ik moest het voor mezelf een plaats geven en ik ben daar een verhaaltje over beginnen schrijven. En van het een kwam het ander. Ik ben dan ook beginnen nadenken over kwetsbaarheid, ouderdom en dergelijke. En zo is geleidelijk aan dit kleine boekje ontstaan.
4: Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
4: Hoeveel kortverhalen zitten in het boekje?
5: Er zitten nu 18 kortverhalen en elk verhaal telt ongeveer 2, 3, 4 bladzijden en dan nog enkele gedichtjes zelfs.
4: Het stelt dingen bespreekbaar voor ouderen, maar ook voor de jongere generatie.
5: Ja, zeker en vast. Ik heb het ook eens even laten lezen aan onze oudste kleinkinderen en die herkenden er heel veel in, omdat ik ook over hen vertel hoe de relatie tussen een grootouder en de kleinkinderen en hoe dat we elkaar kunnen herkennen en dat we nog dingen van elkaar kunnen leren. Wij als grootouder van de jongeren en de jongeren toch ook nog van ons.
4: Waar is het boekje te koop en vanaf wanneer?
5: Dus het boek wordt officieel voorgesteld op 5 juni in Oostende. En vanaf dan zal het ook beschikbaar zijn in boekhandels, zeker in de streek van Oostende. Maar het is ook bij mij persoonlijk te bekomen.
0: Bedankt voor het gesprek, Ben Wuits.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Oudenburg is opnieuw een hartveilige stad. Burgemeester Romina van Horen.
6: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
0: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
7: Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
0: Deze zomer worden de vloer en de tribune van cultuurcentrum De Branding in Middelkerken vernieuwd. Middelkerken koopt ook nieuw materiaal voor De Zwerver in Leffingen. Er is dit seizoen voor de voorstellingen in De Branding en De Zwerver ook een nieuw ticketsysteem. De redding

0: in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
1: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
2: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag hebben wij het in het Oostends dialect over twee woorden, leggen en melken. Ik vermoed, Roland, dat ze uit de visserij komen. Klopt dat?
5: Dat klopt, inderdaad. Er zijn wel nog meer mensen die verzot zijn op viskieten of vismelken. Velen kennen deze gerechten gemaakt met wat sommigen noemen de ingewanden van de vis. Eerder hadden we het al over joggen, een gerecht gemaakt met kabeljauwlever. Sommigen eten van haring of andere vis graag de kuit of de hom. De oude woorden zijn van de vrouwelijke vissen kieten of leggen en van de mannelijke melken. Leggen is dus de viskuit en die vind je in de vrouwelijke vissen die nog geen kuit geschoten hebben. Vandaar ook dat een haring die wel kuit geschoten heeft een schei is of een scheijoring. Dat wil zeggen als het ware afgescheiden van de kuit. In het Nederlands spreekt men dan van ijle haring, lege haring dus. Dit woord leggen vinden we identiek terug in de Scandinavische talen. Zo het Deens fiskelek voor viskuit. In de buik van de mannelijke vis zie je als het ware een kleiner visje, bleek en zonder kop of graten zitten. Welnu, dit is het mannelijke en wordt genoemd melken en meer nog tmaakje. Ook hier weer een woord dat we in het Scandinavisch terugvinden, namelijk melken. De Nederlandse naam is bij ons enkel gekend door biologieleraars en hun studenten. Melken is in het Nederlands hom. Leggen en melken, twee thans verdwijnende woorden voor het Nederlands kuit en hom.
4: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg wordt opnieuw een hartveilige stad, burgemeester Romina van Horen. Wat houdt dat in?
8: Wel, we zijn trots om deze samenwerking met Rode Kruis Oudenburg-Jabeke verder te kunnen zetten, waarbij we een hartveilige stad zijn. Dat houdt eigenlijk in dat alle personeelsleden van ons team, zowel stad als OCME, opleiding hebben aangeboden gekregen om eigenlijk met een hartstilstand en dergelijke hartproblemen te kunnen omgaan. En we hebben ten tweede ook op ons grondgebied een tiental AED-toestellen om in te grijpen waar nodig en zijn eigenlijk op die manier gewapend om toch zoiets tegen te gaan.
7: Ik zei, wordt opnieuw zo'n stad. Jullie waren dat vroeger en hoe is dat dan gestopt?
8: Wel, we waren dat vroeger, maar het is heel belangrijk om die opleidingen te blijven geven. Daarom hebben we dat nu ook met het team geactualiseerd. Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden. Soms gaat die kennis ook na een tijdje opnieuw verloren. Dan is het altijd goed dat je daarvan goed up-to-date bent. En vandaar dat dat label door Rode Kruis eigenlijk telkenmaal vernieuwd wordt.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
9: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op een sportveldje in de Seringenstraat in Oostende werd een felblauwe mobiele pumptrack geplaatst. Oostende daagt BMX'ers, mountainbikers, steppers en skaters van alle leeftijden uit om de pumptrack er te komen uittesten. De constructie staat in de Seringenstraat tot midden juli en verhuist daarna naar een andere locatie. 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. Oostende is op zoek naar extra jobstudenten. Er zijn vacatures als badmeester, bij de administratie, Zonzee Zorgeloos, de speelpleinwerking en de EHBO-dienst voor augustus en september. Men kan online solliciteren tot zondagavond. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er het Spoor Kunstenfestival. Ook Oudenburg doet voor het eerst mee, Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
3: Ja, het is een initiatief die de afgelopen jaren al in Torhout en Echtham liep en waar we ons nu met Hestelen en Oudenburg bij aansluiten.
1: Wat is dat voor een kunstenfestival?
3: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
3: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
5: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
6: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Oosteroever in Oostende was er gisteren een actie naar aanleiding van Wereld MS-dag. Monique Willems, voorzitter van de Oostendse afdeling van de MS-liga.
7: Wel, dit jaar hebben wij het anker van de Belgica, dat hier op Oosteroever ligt, hebben wij eerlid gemaakt, omdat een anker ook wel het symbool is van hoop, verbondenheid en vertrouwen. En we hebben ook heel veel medewerking gehad van de handelaars hier, die eigenlijk allemaal in hun etalage een oranje accent hebben ingebracht, omdat het samen oranje voor MS is. Een oranje accent. Het ene is al wat prominenter aanwezig, het andere moet je gaan zoeken. Het is een beetje subtieler, maar dat is ook hoe dat MS zich tegenwoordig voordoet. Wat prominente symptomen, wat minder prominente symptomen. Het verschilt ook van dag tot dag of dat het meer zichtbaar is of meer onzichtbaar. Dus dat maakt een mooie link tussen het oranje zijn en de MS en zijn symptomen.
1: Mark Buzijn, beter bekend als Mac Elias, heeft een nieuwe single uit en pikt zijn zangcarrière weer op.
8: En doordat ik heb meegedaan aan Huisjagers als de zingende makelaar, werd ik elke keer herkend. En ik werd nu nog altijd aangesproken, want ze bleven dat eruit zijn natuurlijk. En dat triggerde mij toch van, ja, ik moet toch weer met mijn muziek verder iets doen. Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar.
1: Bredene bindt de strijd aan met de Aziatische hoornaar. Dat gebeurt volgens de Wiekpot-methode. En daarom organiseren we een infosessie, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Wij doen dit al een aantal jaar in samenwerking, in een hele goede samenwerking met Vespawatjes Middenkust. En die geven dan eigenlijk uitleg op bepaalde infomomenten. Zij delen ook van die vallen uit. Wij ondersteunen dat ook als gemeente. Wij delen ook de trapiet uit, het lokmiddel en zo verder. Om eigenlijk te zorgen dat we ja, die Aziatische hoornaar kunnen tegengaan. En daarom doen wij nu een nieuwe infosessie over de Wiekpot-methode op 30 mei in het gemeentehuis vanaf 10 uur.